0: Nano FM.
1: 100 MHz.
2: Nano FM.
3: Nu moet je de stemmen kiezen, maar ze houden.
4: Afening om nog meer augustus 2020 in mijn merso. Nu ja, ik loon is er een hele laag in Nathani. Ook goed, ik kan er niet onnoer goed afvinden. Ik heb een zangat in de rapport. En nog een koeien 6 seconden ze moet met er is met een aan het zoeken. Zoals de rachtessaak.
3: Wer oezekten van ook?
4: Lørdag den 22. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Dus allemaal op in de roulette, uiteraard. Kadaderet.
1: Ja, nee.
0: Hier zien we, ik zou erop moeten.
1: Het is ook een pinico, zet het zieke zak goed. Het is ook een goed aan, een pisma erop.
0: Oeh, zo mee.
1: Het is een zakpelaar festival. Waar niet. Ook je Thomas in het Lennart had dan een koor. Het is een cultuurfrietum, ik doe het niet. Mijn cultuur is er, dus het is ook zo zak. Een beetje zak, ik ga daar zijn naam ook goed in het aardig tussen wat ik Zit er binnen de zin is gewoonig. Daar wil je pingers gaan naar een ander jaar. Daar wil je 16.00 ketiklijst. Episemaat is 17.30 hinder ik. Ik dacht dat niet aan mijn naam was. Daar is een surprise rapport. Daar heb je zingen. 1945 heb je zoet. En ik heb je daarom aan het praten. Dat is Mickey Good.

0: Toen zal nog Papo Williams in het Opado Akkad.
1: Ja.
0: Ja, Henrik. En toen, pissing hij wat daar kapo.
1: Zit het zacht niet aan.
0: Akkou, makkou, zakinon, ja, poho. Henrik.
1: Na, na, na, zakin niet op, po. Zakin niet op, po. Oh, ja. Ik met het pedaal toe.
0: Ka. Ka. Ka. Pinkort in passaat.

0: Tusan daar voor dag, uiteraard naar Minerozen nog. Yes, en ik zie het toch apotje ja.
1: Het is een gang in toeragen, en dat is een pistetarum. We zagen het ook op het met een navigatie, Sound of the Dam. Ik wil tof te me in muziek put, in muziek kan ik put, muziek in maatjes niet bij zou je op het. En kan ook zo'n andere dag om muziek, daarom zoek ik het.
0: Ja, daarom heb ik het in zoek, zoals zo.
1: Dus in muziek af en mee toch toe in mijzen. In muziek zorg ik wat, daar heb ik nog toe doe ik. Toch heb ik ook aan te zeggen. Daarom heb ik te zeggen dat ik maar toe nagaan. Studium in muziek naar een.
0: Ik heb het niet gezien.
1: Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien.

0: Tu en as pour nous dites, attends, tu vas voir.
1: Ja, ik heb het niet.
0: Ik heb het niet.